0: De zwemmer binnen 5 minuten gevonden. Helaas bleek de man al overleden te zijn. De verhuizing van afvalinzamer Blink in Helmond is vertraagd, wat een extra kostenpost van 3,8 miljoen euro oplevert. De Omgevingsdienst verstuurde de benodigde kapvergunning pas op 27 februari. Hierdoor kwam de toestemming per post pas op 3 maart binnen, te laat om nog te kappen. Van 1 maart tot 1 september mag er vanwege natuurbeschermingsregels niet gekapt worden op het nieuwe terrein aan de Beemdweg. Gevolg is dat Blink langer moet huren en de bouwplannen tot eind volgend jaar worden uitgesteld. Blink is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten, waaronder Gemert-Bakel en Laarbeek. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. En komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakelen op Omroep Beeland. De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt naar de Aarlerse visvijver aan de Grotelse Heide in Bakel. Omstanders hadden gemeld dat daar een zwemmer na een duik niet meer boven water was gekomen. Brandweer en politie starten direct een intensieve zoektocht. De brandweer zette hierbij een speciale onderwaarschuwing.

0: waterdrone in en duikers uit Den Bosch kwamen ter plaatse. De meerdere eenheden waren intensief met de zoektocht bezig. Met behulp van de onderwaterdrone werd de zwemmer binnen 5 minuten gevonden. Helaas bleek de man al overleden te zijn. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige rende twee mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Het Buffalo Up Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 TV-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo Up voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: OSR.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. En komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Beeland. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Het Buffalo Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 tv-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy Mars. Twee dames van Runners Club Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmie Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende vierdaags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. De gemeenteraad van Boekel heeft een belangrijk besluit genomen over de vertegenwoordiging van de gemeenten in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens een openbare vergadering werden 4 vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen. Dit besluit zorgt ervoor dat Boekel adequaat vertegenwoordigd wordt op cruciale overlegtafels. De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van het Brabant Historisch Informatiecentrum, evenals in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder buitengebied economie en financiën is daarbij zijn plaatsvervanger. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Beeland. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige rende twee mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Het Buffalo Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 tv-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. De verhuizing van afvalinzamer Blink in Helmond is vertraagd, wat een extra kostenpost van 3,8 miljoen euro oplevert. De Omgevingsdienst verstuurde de benodigde kapvergunning pas op 27 februari. Hierdoor kwam de toestemming per post pas op 3 maart binnen, te laat om nog te kappen. Van 1 maart tot 1 september mag er vanwege natuurbeschermingsregels niet gekapt worden op het nieuwe terrein aan de Beemdweg. Gevolg is dat Blink langer moet huren en de bouwplannen tot eind volgend jaar worden uitgesteld. Blink is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten, waaronder Gemert Bakel en Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt naar de Aarlerse visvijver aan de Grotelse Heide in Bakel. Omstanders hadden gemeld dat daar een zwemmer na een duik niet meer boven water was gekomen. Brandweer en politie startten direct een intensieve zoektocht. De brandweer zette hierbij een speciale onderwaterdrone in en duikers uit Den Bosch kwamen ter plaatse. De meerdere eenheden waren intensief met de zoektocht bezig. Met behulp van de onderwaterdrone werd de zwemmer binnen 5 minuten gevonden. Helaas bleek de man al overleden te zijn. De gemeenteraad van Boekel heeft een belangrijk besluit genomen over de vertegenwoordiging van de gemeenten in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens een openbare vergadering werden 4 vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen. Dit besluit zorgt ervoor dat Boekel adequaat vertegenwoordigd wordt op cruciale overlegtafels. De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van het Brabant Historisch Informatiecentrum, evenals in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder buitengebied economie en financiën is daarbij zijn plaatsvervanger. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy-mars. Twee dames van Runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmie Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende 4 daags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakelen op Omroep Beeldrand. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy-mars. Twee dames van Runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmie Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende vierdaags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige renden twee mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldkamer naar brandhaarden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Het Buffalo Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn vijfde jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 TV-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Labeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan twee mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Beeldrand. De gemeenteraad van Boekel heeft een belangrijk besluit genomen over de vertegenwoordiging van de gemeenten in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens een openbare vergadering werden 4 vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen. Dit besluit zorgt ervoor dat Boekel adequaat vertegenwoordigd wordt op cruciale overlegtafels. De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van het Brabants Historisch Informatiecentrum, evenals in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder buitengebied economie en financiën is daarbij zijn plaatsvervanger. De verhuizing van afvalinzamer Blink in Helmond is vertraagd, wat een extra kostenpost van 3,8 miljoen euro oplevert. De omgevingsdienst verstuurde de benodigde kapvergunning pas op 27 februari. Hierdoor kwam de toestemming per post pas op 3 maart binnen, te laat om nog te kappen. Van 1 maart tot 1 september mag er vanwege natuurbeschermingsregels niet gekapt worden op het nieuwe terrein aan de Beemdweg. Gevolgens dat Blink langer moet huren en de bouwplannen tot eind volgend jaar worden uitgesteld. Blink is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten, waaronder Gemert-Bakel en Laarbeek. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige renden 2 mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de 2e keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

2019. Goede morgen zondag en R.E.M. hoorde je een Imitation of Life. Ja, ik heb zo meteen muziek voor je, want Snow Patrol Run komt eraan. Ook Share met Believe, maar eerst Alessi Brothers en O. Lurie.

De inmiddels 80-jarige Shea maakt al decennia lang muziek. In de jaren 60 was zij al bezig en nog steeds is ze erbij, hoor. Dit was Believe van Shea, dus hier bij OSR. Muziek van Michael Jackson, ook een heel bekende pop king, komt eraan met Beat It.

laten gaan. Van het album Ik Besta Voor Altijd, Zolang Jij Aan Me Denkt, was dit uit 2022. S10 en debuutte. Ja, in de 2022 deed zij met dit nummer mee in het Eurovisie Songfestival. En de act eindigde dan wel als 11. Muziek van Will Smith komt eraan, Men in Black, maar eerst Led Zeppelin, dit is Rock and Roll.

Toch een van de beste solo-artiesten, als je het mij vraagt, die van een ex-boyband afkomstig is, van One Direction in dit geval. Harry Styles en Dance No More. De muziek van Mika komt eraan en ik zou zeggen, relax, take it easy en blijf gewoon lekker luisteren in de oren. Want nu hoor je eerst de Pointer Sisters en Should I Do It?

nou zo koud als ijs is van op dit moment geen sprake hier in Nederland met deze 30 plus temperaturen. Dit was Vorger en Cold as Ice. Zometeen na 9 uur zijn we terug met het tweede deel. Goedemorgen zondag en dan gaan we de top 40 onder andere terug naar 2000 en nog veel meer muziek. Dus blijf lekker bij. Ik heb nu nog voor je Crystal en Circles.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald, die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelsbaken op Omroep Beelrand. De verhuizing van afvalinzamer Blink in Helmond is vertraagd, wat een extra kostenpost van 3,8 miljoen euro oplevert. De omgevingsdienst verstuurde de benodigde kapvergunning pas op 27 februari. Hierdoor kwam de toestemming per post pas op 3 maart binnen, te laat om nog te kappen. Van 1 maart tot 1 september mag er vanwege natuurbeschermingsregels niet gekapt worden op het nieuwe terrein aan de Beemdweg. Gevolg is dat Blink langer moet huren en de bouwplannen tot eind volgend jaar worden uitgesteld. Blink is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten, waaronder Geemelsbakel en Laarbeek. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevensebaan in Milhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. Hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle. Er vielen geen gewonden. De gemeenteraad van Boekel heeft een belangrijk besluit genomen over de vertegenwoordiging van de gemeenten in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens een openbare vergadering werden 4 vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen. Dit besluit zorgt ervoor dat Boekel adequaat vertegenwoordigd wordt op cruciale overlegtafels. De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van het Brabants Historisch Informatiecentrum, evenals in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder buitengebied economie en financiën is daarbij zijn plaatsvervanger. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige renden 2 mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de 2e keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

ze niet te doen met Goedemorgen Zondag. Daar luisteren we steeds naar met Toto en Africa. Ja, voor de Nederlands Top 40 van deze week gaan we terug naar 15 juli 2000.

Op nummer 3 zat toen Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Op nummer 2 Crash Up, I Would Stay. Ja, en die absolute nummer 1 op 15 juli 2000 was voor Jody Bernal en Cassie Cano. En die komen ze alle drie achter elkaar.

in de Nederlandse top 40 en ook dus op 15 juli 2000. Joy de Bernal was dit aan Kissy Canor. Muziek van Malcolm McLaren komt eraan en Something's Jumping in Your Shirt. Nou, ik zou niet weten wat dan. En ook Cat Stevens met I Love My Dog. Maar eerst Shakira met Burna Boy. Natuurlijk de World Cup van dit jaar. Themasong Die Die.

Even helemaal terug in 1967 naar het album Matthew and Son van Cat Stevens. En er stond deze ook op I Love My Dog. Jesper Doel komt eraan en hij neemt je nog steeds mee. En ook Kane, die gaat hij meenemen daarna met Between You and Me. Maar eerst Billy Crawford, dit is Tracking. Ja.

0: Doe eens, hè, 920. Omdat het anders kan.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: with you. Van het vorig jaar uitgebrachte album Exit and Entrances van Kane was dit Between You and Me. Je luistert nog steeds naar Goedemorgen Zondag hier bij OZN 90. En ja, blijf er ook lekker bij, want ik heb muziek voor je van Steve Winwood. En While You See a Chance, ook Neil Diamond komt eraan. Song Blue. Maar eerst Alanis Morissette, dit is Thank You.
1: Hey.

Diamonds en de song Sun Blue hier bij Ozer. Ja, zometeen na 10 uur schakelen wij live over richting Veghel. Want dan gaan wij live uitzenden vanuit Fabriek Magnifique. En dat doen wij live vanuit het Julianapark. Dus blijf er gezellig bij je bij Ozer. De hele dag zijn wij lekker live tot 1 uurtje of 6. En ik ga je nog een fijne zondag wensen. En tot de volgende keer. Au.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakelen op Omroep Peelrand. Het Buffalo Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 TV-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy Mars. Twee dames van Runners Club Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmi Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende vierdaags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige renden twee mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldkamer naar brandhaarden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevensebaan in Milhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. Hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle. Er vielen geen gewonden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. OSR
4: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifique, wordt u aangeboden door Travel Counselors Reiswijf Veghel, Sanidromen Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag. OSR 920. Live vanaf Fabriek Magnifique.
1: Hans van Erp.

als show. A walk in the park. Hoe toepasselijk is het hier? Het mooie ervan is, je kunt hier constant goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen blijven roepen. Dus dat is zo heerlijk hier van deze zondagochtend. Ach, graag luisteraars. Ik nodig u hierbij uit om ook deel aan te nemen aan een mooie walk in the park hier in Veghel in het Julianapark, want het is echt de moeite waard. Heerlijk is dit hier op. Om zo'n zondagochtend hier in het zonnetje te mogen staan. Want we staan letterlijk en figuurlijk in het zonnetje vandaag. Hè? Mooi. Ja, vandaag de laatste dag van Fabriek Magnifiek. En dat het magnifiek is, dat is inmiddels wel gebleken in al die jaren dat het allemaal plaatsvindt hier in Veghel. Dus, en ook wij maken daar deel van uit met OSN 920 en Omroep Meijerij en alles wat daarbij hoort uiteraard. Leuke muziek vanaf locatie. De Parklaan is dit volgens mij. En daarom dacht ik zo, laat ik maar heerlijk wat muziek voor jullie gaan draaien. Even kijken, zo ja. En moet ik wel de Skype opzetten, uiteraard. Dit is er eentje uit lang vervlogen tijd, hè. Frank en Nancy Sinatra, Something Stupid.

0: not.
1: Anything I won't do for that.
0: No, I won't do.
1: Anything for love, natuurlijk. Hè. Ja, dit is toch wel een man van formaat, hoor. Zijn naam natuurlijk ook. Maar als persoon zelf, hè? Toch wel geweldig, hè? We kennen natuurlijk allemaal wel Paradise by the Dashboard Lights. Maar deze, die mocht toch ook absoluut wel lekker wezen. Het is een heerlijke zondagochtend hier in het park in Veghel. De mensen komen hier gezellig langs. Het zonnetje schijnt. Ik kan me eigenlijk niks beters wensen, eigenlijk. Als het ware. Ja. Alleen nog leuke muziek. Maar die hebben we ook voldoende op voorraad. Dus als je langskomt en je zou een verzoekje willen doen, het zou.

Dat is iets wat je tegenwoordig niet moet doen, hè? Jezelf een loverboy noemen. Dan zou je zomaar eens een probleem kunnen krijgen, zeg. Maar ja, in de jaren 80 kon dat nog allemaal natuurlijk, hè? Met de muziek van Billy Ocean. Wat een heerlijke top 40 hit was het. Loverboy. En daarvoor hadden we dat leuke nummer van Rod McKuen en Soldiers Wanna Be a Hero. En we gaan nog eens een keertje gezellig terug in de tijd, want daar staan we onbekend hier bij OSN 920. Hè? Het draaien van die mooie ouderwetse liedjes. Dit is er eentje van The Carpenters. En dit klinkt zo toepasselijk. Sing!

En als dat lichaam van jouw wok helemaal klaar is, dan ben je van harte welkom om hier een kijkje aan te nemen bij mijn fabriek Magnifique in het park. En daar komt veel muziek, de hele dag door op. En een aanrader is even na de middag met 4XL. Twee dames, twee heren die ontzettend mooie stemmen hebben en lekker gitaar kunnen spelen. Dus mocht je zin hebben, bent van harte welkom. Hier is de Love and Spoonful en Daydream.

Dit is eigenlijk een plaat waarmee je op mijn leeftijd bijvoorbeeld nog lekker op een rustige manier kunt headbangen. Ja. Heerlijk toch? De zombies. Altijd hier op de zondagochtend. OSF 920, van harte welkom. Al die mensen die hier langskomen, zo gezellig. Ik denk ik mag dadelijk wel een bezoekplaatje draaien voor iemand. Voor u bijvoorbeeld, zo zomaar kunnen. Goed. We gaan dat draaien die een beetje een Nederlands steentje heeft, toch zeker? Hè? Die we allemaal zo ontzettend goed kennen. Dat was er eentje van Earth and Fire. Met mooie memories. En zo dadelijk, lekker vlot, You Spin Me Around van Dead or Alive.

0: Deze is toch gewoon lekker, hè?
1: You spin me around. Lekker op lotste. Heerlijke muziek hier op OSN 920. And dead or alive. En heb je wel eens ooit die vragen gehoord van Where is my husband?

en zo gaat onze muziek ook all over the world. Hè? Met al die techniek van tegenwoordig blijft het niet alleen bij Veghel, maar gaan we zelfs over de dorpsgrenzen heen. Zeg. Heerlijk is dat. Hè? Hermits uit de jaren 60, hier op OSN 920 en 1000 kind of hush. Dit zijn de Puma's en zij maken het verschil.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Zij maakt het verschil van de Puma's juist. En dit was Goldie Making Again. Up Again. Zo dadelijk het nieuws.

0: van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Beeland. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy-mars. Twee dames van Runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmi Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende 4 daags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt naar de Aarlerse visvijver aan de Grootelse Heide in Bakel. Omstanders hadden gemeld dat daar een zwemmer na een duik niet meer boven water was gekomen. Brandweer en politie starten direct een intensieve zoektocht. De brandweer zette hierbij een speciale onderwaterdrone in en duikers uit Den Bosch kwamen ter plaatse. De meerdere eenheden waren intensief met de zoektocht bezig. Met behulp van de onderwaterdrone werd de zwemmer binnen 5 minuten gevonden. Helaas bleek de man al overleden te zijn. Het Buffalo Up Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 tv-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo Up voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart. OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifique, wordt u aangeboden door Travel Counselors Rijswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
1: Welkom, dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
6: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifique.
5: Hans van Erp.

Kijk, dat vind ik dan zo ontzettend mooi, hè, dat ze een dikke vette top 40 hit in een klein groen zakje kunnen stoppen. Hè. En daar nog jaren van kunnen genieten. Hè. Niet alleen in je hoofd, maar ook financieel, ja. Zo, van harte welkom. Je bent weer terug verbonden hier in het park in Veghel. Het Julianapark waar wij staan met onze locatiestudio van OSL 920. Om lekker gezellig aanwezig te zijn in het mooie fabriek Magnifique op deze mooie zondagochtend.

Kijk, dat is het mooie van de muziek van Don McLean. Hè? Je maakt altijd wel iemand blij. Hè? En op dit moment is dat bijna een heel Julianapark. En dat is een mooie bijkomstigheid. Was zeker. The Castles in the Air was dit. Och, wat een heerlijk plaat. En daarvoor CeeLo Green hadden we met The Big Lights, Bigger City. Zo dadelijk gaan we een heel lekker oud plaatje draaien. Hoor je, die ken je ook vast en zeker, ongetwijfeld. Maar we doen eerst een klein stukje rock draaien hier. Lekker live vanuit het Julianapark in Veghel bij Fabriek Magnifique. Is dit Bon Jovi en The Bed of Roses.

0: gonna be still.
1: Oh, you were my thrill.
0: Fats Domino.
1: On Blueberry Hill.
0: En daar gaat het over. Een heel mooi liedje, lekker oud. En die piano, die lijkt me zo lekker vlot te bedienen allemaal. Maar één toontje. Tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang. En dan komt het allemaal goed. Ja. Goed, zo dadelijk heb ik een heerlijk dansbaar nummer voor je. Als je tenminste lekker wilt dansen hier op deze vloer hier voor ons, dan zou dat zomaar kunnen met Brand Van 3000.

Je Curtis Mayfield. Die mooie stem hoor je hier met Brand Van 3000. Mooi project en alleen de naam al van de gast, hè. Het had niet veel gescheeld of deze plaat had nooit bestaan. Want het was best wel een gedoe eigenlijk geweest. Nou ja, gedoe. Het was een beetje een onmogelijkheid. Want die Brand Van 3000 staat erom bekend om mooie projecten. Samen met diverse andere zangers, zangeressen. Die vraagt hij dan of dat ze een stukje in willen zingen. Dan maakt hij er een mooi eindresultaat van. Deed hij ook met Curtis Mayfield. Maar die man die was lichamelijk niet meer in staat om een stukje te kunnen zingen. Hoewel hij dat heel graag gedaan had. Dus die hoop die ging zo'n beetje verloren voor Brand Van 3000. En hij had op een gegeven moment toch het geluk dat een paar weken voordat Curtis Mayfield kwam te overlijden, gebeld werd door de goede man. En zodoende mocht hij toch in de archieven van Curtis Mayfield gaan neuzen om wat leuke tracks te vinden. En dat heeft hij ook gedaan. En dat werd dit. Astounded.

allemaal gezellige mensen eerst te zwaaien en ze groeten. Hoi, hallo! I remember man, when rock was young. En wij ook nog een beetje. Elton John was dit. Legendarisch hoor, met zijn muziek. Grootheid ook in Engeland zeker. Uit de jaren 70 was dat allemaal afkomstig. Ik stel voor, als we eens een lijntje vormen, dan kunnen we gaan line dansen. Dat lijkt me wel leuk. Met de Mavericks bijvoorbeeld. Dit is Back in Your Arms Again. En zo dadelijk die oude van Dave Perry. And if you...

0: libera, libera l'anima.
1: Libera l'anima. Met Joe van Orti. Op de een of andere manier verbind ik deze man altijd met de zomerse muziek. En die draaien we dan weer graag op deze zondag. En daarvoor lekker oud werk van Dave Berry uit de jaren 60. If you wait for love, hadden we. En dat is eigenlijk doorgaans muziek die wij op de zondag altijd draaien. Maar dan vanaf de mooie plaatsspelers. De machtige plaatsspelers van OSR 920. Die hanteren wij altijd op zondag. En dan komt er wel eens een plaatje uit de jaren 60 voorbij. Overigens, dat doen we nu ook.

De muziek van Boy George, samen met zijn kneuten van de Culture Club natuurlijk. Een man die zo'n beetje het hele kleurenpalet van de schilder over zich uit heeft gestort. Kleurrijk figuur is dit. En leuke muziek toen de tijd hoor, jaren 80 en jaren 90 allemaal. Ja, dit was eigenlijk zo'n beetje Goedemorgen Zondag hier bij OZR 920. Vanaf een mooie locatie in Veghelde, in het Juliana Park. En daar houdt het eigenlijk niet bij op, want we blijven gewoon doorgaan tot vanavond. En zo dadelijk na het nieuws, dan hebben we Ben Verriel, dan gaan we ja, het zondagmiddagcafé dan maar doen, toch zeker, hè? Het is gezellig hier, er komen veel leuke mensen voorbij. Altijd genieten. Fabriek Magnifiek en ik ga je verlaten met een hele mooie ja, partyplaat. Hè? DJ Bobo, there's a party. Nog een hele fijne dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy Mars. Twee dames van Runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmie Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende 4 daags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. Het Buffalo Up Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 TV-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo Up voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige rende 2 mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. Brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de 2e keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevensebaan in Milhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. Hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle. Er vielen geen gewonden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is de ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
7: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifiek, wordt u aangeboden door Travel Counselors Rijswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
2: Welkom, dit is een nieuw uur.
8: OSR 920, zondagmiddagcafé.
9: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifiek.
2: Ben van Riel.

0: Mariska. Ja, Mariska Veres. Shocking Blue. De eerste plaat uit Nederland die op nummer 1 stond in Amerika. Maar dan praten we over heel lang geleden, jaren 60. Venus was dit.
1: Ben van Riel.
0: Hey, hallo, van harte welkom. Live vanaf Fabriek Magnifique. Dankjewel aan Hans van Erp. 2 uur lang was hij de specialist achter de knoppen vandaag. Tot aan 2 uur ben ik bij je. We gaan kijken of we straks nog wat contact kunnen krijgen met Hans Hultemans. Ja, de telefoonverbinding wil niet helemaal. Dus ach, dat krijg je als je live zit. Dan willen er wel eens dingen niet helemaal lopen zoals het moet. Maar de muziek die blijft goed. Onder andere deze van Depeche Mode.

dat gevierd wordt in New Orleans. Eén keer per jaar is het al Mardi Gras. En dan zijn alle mannen verbouwd als vrouwen. Laat het allemaal wel. Verkleed als vrouwen. En dan gooien ze allemaal met kettingen vanaf balkonnen. Ja. Mardi Gras, ach, overal hebben ze zo een beetje de eigen kwaliteit en de eigen manier van leven natuurlijk. Dit was Too Busy Thinking About My Baby. Ach, een plaat die eigenlijk niet past vandaag, maar af en toe dan denken we er wel een beetje aan. Want een klein buitje zou op zich niet zo erg zijn. Alhoewel, de zonnetje erbij. Zit je nog thuis aan de koffie en denk je bij jezelf, wat gaan we gaan doen vandaag? Fabriek Magnifique is een hele goede aanrader. En het is hier heel erg gezellig op de markt. En Julianapark.

OSR 920, zo heel af en toe, dan gooi je een kwartje in de jukebox en dan komen die leuke oude rock en roll platen voorbij. Onder andere deze. Ah, de Blue Suede Shoes. En dat deden we samen met Carl Perkins, ook nog eens gedaan door Elvis Presley. Ah, het zonnetje schijnt. Het is een beetje warm, maar goed, er is genoeg te drinken hier bij Fabriek Magnifique. En dan ben

Al Supertramp uit de jaren 70. En die plaat die heette The Logical Song hier op Fabriek Magnifiek in Veghel, waar je van harte welkom bent. Ik kijk even door het programma. Vanaf 12:30 zijn ze al aan het optreden. En dat doen ze op het Tonnies Strandje. En er is 4XL aan het optreden. En die spelen allemaal nummers van de Eagles. En ik heb ze gisteren geïnterviewd. Het is zeer de moeite waard om daar naartoe te gaan. Dat is dus bij het Tonnies Strandje. Kun je nu nog naartoe. En die spelen tot 12:15.

Barry White. Ja, we hadden het een beetje over dat het eigenlijk een vreemde naam was voor deze man. Never Gonna Give You Up, de man met die hele lage stem. Guus Meeuwis hadden we ook nog. En verliefd zijn is veel beter. Nou, verliefd word je ook hier bij Fabriek Magnifique, want het is mooi hier. Het is gezellig. En heel veel leuke mensen.

En die denken van, is er nog wat te doen hier in Veghel? Nou, zeker hoor. Fabriek Magnifique. Ach, het is niet alleen in het Julianapark, maar ook op de Noordkade en op de Markt en bij de Lambertuskerk. Er is overal wat te doen. En ach, kunst en cultuur en muziek. En je kunt het zo gek niet bedenken. En het is er. En wij zijn er natuurlijk ook met OSR 920. Dit is Goldband. Alweer van een tijdje geleden.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika in de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De verhuizing van afvalinzamer Blink in Helmond is vertraagd, wat een extra kostenpost van 3,8 miljoen euro oplevert. De omgevingsdienst verstuurde de benodigde kapvergunning pas op 27 februari. Hierdoor kwam de toestemming per post pas op 3 maart binnen, te laat om nog te kappen. Van 1 maart tot 1 september mag er vanwege natuurbeschermingsregels niet gekapt worden op het nieuwe terrein aan de Beemdweg. Gevolg is dat Blink langer moet huren en de bouwplannen tot eind volgend jaar worden uitgesteld. Blink is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten, waaronder Geemert-Bakel en Laarbeek. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevense baan in Milhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. Hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle. Er vielen geen gewonden. De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt naar de Aarlerse visvijver aan de Grotelse Heide in Bakel. Omstanders hadden gemeld dat daar een zwemmer na een duik niet meer boven water was gekomen. Brandweer en politie starten direct een intensieve zoektocht. De brandweer zette hierbij een speciale onderwaterdrone in en duikers uit Den Bosch kwamen ter plaatse. De meerdere eenheden waren intensief met de zoektocht bezig. Met behulp van de onderwaterdrone werd de zwemmer binnen 5 minuten gevonden. Helaas bleek de man al overleden te zijn. Op de Geemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Geemertseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifiek, wordt u aangeboden door
4: Travel Counselors Rijswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé. OSR 920. Live vanaf Fabriek Magnifique.
0: Ben van Rien.
7: Rock'n'roll.

0: blab, blab, bam, boom.
1: We hadden nog een kwartje over.
2: Ben van Reeuw.
1: En dat ging in de jukebox met Little Richard en Tutti Frutti. Hey, hallo, Fabriek Magnifique. We zijn er tot vanmiddag, een uur of zes. En je bent welkom hier.

bij sommige zenders valt het een beetje onder de categorie foute muziek. En dat is bij ons geen enkel probleem, want het is geen foute muziek. Het mag gewoon lekker gedraaid worden. Rhythm of the Night, en dat deden we samen met Corona, Fleetwood Mac en Don't Stop. Hier live vanaf Fabriek Magnifique. En het is hier gezellig. Het is heerlijk heet. Het is druk. Er is overal wat te doen. Niet alleen in het Julianenpark, maar ook op de Noordkade. Gaan even kijken naar het programma van de Noordkade. Straks om 2 uur, 14.00. Dit is Tina, de Tina Turner Tribute. Die schijnt heel erg goed te zijn. En ook heel erg mooi vanmiddag om 4 uur. Daar moet je eigenlijk bij zijn. De Big Band and Friends. En samen met C.B. Milton. Die hebben ze ergens weer opgedoken, C.B. Milton. En die gaat live met hun spelen met de Big

0: Mister and Take This Broken Wings uit de jaren 80. Ik heb me hier een meneer bij me staan, die is helemaal verkleed. Wie bent u?
1: Hey, ik ben Hans Peters.
0: Dag Hans, en wat stelt het pak voor wat je aan hebt?
1: Dat is steampunk.
0: Steampunk, en wat houdt dat in?
1: Steampunk, dat gaat een beetje fantasiewereld. Die gaat terug naar het begin van het stoomtijdperk. Ja. Dat is rond 1900, 1890. En dat is... eigenlijk alles wat uit die tijd speelde en hoe het zich kleedde.
0: Maar het is eigenlijk een niet bestaand figuur, begrijp ik hieruit.
1: Ja. Ja
0: Toch ook niet uit een soort van sprookje of zo?
1: Nee. Het is een soort fantasiewereldje.
0: En wat heb je bij je?
1: Ik heb een buikorgel bij.
0: En kunnen wij daar naar luisteren? Hij gaat hier nu live spelen op de radio. Even kijken wat we nu gaan krijgen. Ik ben benieuwd. Ja? Hij moet even op gang komen. Ja,

0: Als je nou dit geluid hoort hier bij Fabriek Magnifiek, dan is dat Hans die aan het... Het is goed, het is, ja, dankjewel. Nou, dankjewel voor dit interview en veel succes nog. Het is wel lekker warm, denk ik. Hè?
1: Ja, daar komen we wel over.
0: Nou, succes, ja?
2: Live vanaf Fabriek Magnifiek. OSR.

0: me acompañes, mujer.
1: Ach, de zon die schijnt en dan is het toch heerlijk om van die zomerse platen te draaien. Ja, toch? Julio en zijn regenjas en Kierio en Toema draaiden ook nog aan Bella Helena hier live vanaf Fabriek Magnifique, waar je van harte welkom bent. En waar dat van alles te doen is, op de Noordkade, op de Markt, in het Julianapark. En overal is het even druk, gezellig, de mensen die hebben plezier. En dat is fijn natuurlijk. Oh,

0: Sofia.
1: Live vanaf Fabriek Magnifique. En de mensen hebben er zin in. De mensen die lachen. De mensen die dansen. De mensen hebben plezier. En dat hoort ook zo natuurlijk met dit weer erbij. Ach, heerlijk. Het is eerder nog te heet als te warm. Maar daar kun je iets aan doen. Lekker in de schaduw gaan zitten. En even een lekker biertje erbij. Biertje erbij. Biertje erbij. Zit bijna de 2 in de klok. Dan kan dat eigenlijk weer, hè? Oh, we zijn 9-2-0. Tot dan 2 uur ben ik nog bij je. Straks ook nog Peter op de radio. En Leo, die is er ook nog. Het is niet alleen te doen in het Julianapark, maar je kunt natuurlijk ook nog naar onder andere de Lambertuskerk. En dan zeg je, ja, wat moet ik daar nou gaan doen? Nou, er is om 2 uur een optreden van Alexander de Bie. En dat is een organist die gaat orgel spelen. En die speelt dan popmuziek. En dat is verrassend leuk. Dus als je tijd hebt en zin hebt, ga even naar de kerk. En het voordeel van zo'n kerk is natuurlijk dat het er altijd een gaat op 3, 4 frissige is als buiten natuurlijk. Oh, we zijn 9-2-0 met nu.

Ah, dat waren ze dan Salt and Pepper en You Show Me What To Do. Daarvoor nog Elvis Presley, The King of Rock'n'Roll en The Guitar Man live vanaf Fabriek Magnifique. Er zijn van die platen die zijn live mooier als van de gewone snelversie, de gewone studioversie. En dit is er zo eentje van. Ik heb het over Peter Gabriel. En zijn live versie van Salisbury Hill.

Hadden wij het vorige uur al muziek van de Rolling Stones, dan werd het ook tijd om iets van de Beatles te draaien. De Fab Four waren dat een Love Me Do hier op OSR920. Jouw streekradio voor Veghel, voor Meijerijstad, voor Laarbeek, voor Sint-Michielsgestel, voor... Ach, voor iedereen die luisteren wil. Maar nu Lenny Kravitz.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeenteraad van Boekel heeft een belangrijk besluit genomen over de vertegenwoordiging van de gemeenten in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens een openbare vergadering werden 4 vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen. Dit besluit zorgt ervoor dat Boekel adequaat vertegenwoordigd wordt op cruciale overlegtafels. De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van het Brabants Historisch Informatiecentrum, evenals in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder buitengebied Economie en Financiën is daarbij zijn plaatsvervanger. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy-mars. Twee dames van Runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmie Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende vierdaags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. Het Buffalo Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 TV-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevensebaan in Milhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. Hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle. Er vielen geen gewonden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Auw! dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
4: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifiek, wordt u aangeboden door Travel Counselors Rijswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
5: OSR 920, zondagmiddagcafé.
0: Peter Boer.

Zondagmiddag op OSN 920, dames en heren, jongens en meisjes, allemaal een hele goede middag. En welkom bij een nieuw uur hier op het, op het evenement. Het is Fabriek Magnifique. En het is warmer dan gisteren, het is ook drukker dan gisteren. Ik zou bijna zeggen, het is ook gezelliger dan gisteren. Ja, dat was gisteren al gezellig, dus het wordt alleen nog maar beter. Hè? Ja, Leo is er ook bij.

Johnny Cash en de Folsom Prison Blues was ooit de inspiratie voor een enorme grote hit van de heren van Volbeat. Die gebruikte dat begin ooit inderdaad. Over Cash gesproken, er zat nog meer Cash voor. Dat was Dirty Cash namelijk van Stevie V. En ik zei, we draaien wel wat. Komt wel goed. Die computer die bepaalt het wel. We draaien geen singeltjes vandaag, maar uit de computer. Computer spuugt dit eruit. Nou ja, vooruit. Dit is muziek van de Cats.

Het is weer een middagje muzikaal herinneringen ophalen. Dit keer met Billy Joel en Uptown Girl. De voormuziek van The Cats en One Way Wind bedraaien de grootste hits aller tijden. Jaren 70, jaren 80, een beetje jaren 90 en zelfs nog wat hits van vandaag zometeen. Dat gaat ook helemaal goed komen. Ondertussen alweer 30 graden hier op het Julianapark. En een en al gezelligheid. OSR 920 bij Fabriek Magnifiek. En wat zien we er veel voorbij komen? De benen, oftewel de legs.

Hij heeft het nu echt gezegd, hè, Harry Jekkers, het kleine orkest. Het is sinds dit weekend ook echt voorbij. Hij heeft er een punt achter gezet, de carrière. Hij heeft het allemaal netjes afgesloten. En hij zong met zijn bandje toen nog Laat mij maar alleen. En daarvoor die andere band die ook voor wat opschudding zorgde. Gisteravond in Weert bij Bospop. Je hoorde ZZ Top en She's Got Legs. En dit is die enige nummer 1 hit voor Aretha Franklin die ze ooit had in de Nederlandse hitparade. Ze had er wel George Michael bij nodig om het samen voor elkaar te krijgen. Het was in de jaren 80. I knew you were waiting for me.

En er waren al heel wat platen van Neil Diamond die ik goed kon, zeg maar. Maar deze kon ik nog niet zo goed. Dankzij de film over Lightning and Thunder kwam die in één keer weer voorbij. Play me! Onder het motto, elke 24 uur moet je ooit een keer een plaat van Neil Diamond horen. Dat is een beetje mijn gedachte, maar... Dit was hem voor dit moment.

Ja, ik vind het altijd een beetje een stomme vraag. Do you like good music? Ja, wie niet, hè? Zou je bijna zeggen. Arthur Conley, lekkere klassiekers hier uit het bakje van de soul. En de sweet soul music. En daarvoor Nena, even wat Duitse muziek op de radio. Met de 99 Luftmalunch. Even kijken, ik had nog een verzoekje voor Guus Meeuwis klaarleggen. Daar gaan we zo meteen ook nog even inmiddelen. Dat doen we gewoon live hier bij OZ 920 op de zondagmiddag bij Fabriek Magnifiek. Heb je ook verzoekjes? Kom gewoon even naar de stand.

Het was toen de tijd opvolger van Het is een Nacht, muziek van Guus Meeuwis. En per spoor, heel veel mensen noemen het gewoon kedenkedeng. Ja, dat is net zo makkelijk, hè. Kunnen we ook allemaal beter onthouden. Oh, is

Joe Zout, hij was verantwoordelijk voor heel veel grote hits. Hij schreef onder andere ook die grote hit voor Lynn Anderson, The Rose Garden. Dat deed deze man ook. En later werd The Games People Play nog een keer opnieuw uitgebracht door Inner Circle in de jaren 90. Scoorden ze er nog eens een keer een hit mee. Ik ga langzaam op naar het nieuws van 3 uur. Dan ben ik zo meteen nog een uurtje bij je terug hier bij OSE 920. En dan hebben we nog een uur lang de grootste hits aller tijden. Lekker zomerse muziek. Want het zijn hoge temperaturen vandaag hier in Veghel. We staan bij Fabriek Magnifique. En als je nog wat leuks wil gaan doen, je kan vrij oefenen bij Circus Connecta. En dat is in de natuurspeelpark. Ook vlak bij ons hier, bij Fabriek Magnifique natuurlijk. En nog eentje tot aan het nieuws. Cover me with sunshine. Nou, die zon doet zijn best.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn vijfde opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Svyriadenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer. De zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Beeland. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige rende twee mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Het Buffalo Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 TV-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevensebaan in Milhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. Hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle. Er vielen geen gewonden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifique, wordt u aangeboden door Travel Counselors Reiswijf Veghel, Sanidromen Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood, Sint Oederode. En door Timeo Venn.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Peter Boer.

Ah, de zon schijnt. Ah, Umbuza en de sunshine. Ik denk, laten we er gelijk eens even lekker zomers in knallen. Hier net na het nieuws van 3 uur, OSR 920. En voor de tweede dag achterin volgens OSR 920 bij Fabriek Magnifique. Het was gisteren gezellig. Ik denk, nou weet je wat, jullie zijn er ook allemaal weer. Dan laat ik ook nog een keertje komen. De ene helft van Veghel is op vakantie en de andere helft loopt hier rond. Lekker op de Fabriek Magnifique. En als we het dan toch over de sunshine hebben, dan kunnen we deze niet achterwege laten. Casey en de Sunshine Band. En wat zingt hij?

een beetje die meerdere stijlen aankon. Een beetje poppy en een beetje glam rock. En dit keer was het in de jaren 70, jaren 60 dat ze een leuke hit hadden met Funny Funny. Allemaal even lachen met The Sweet OSR 920 zondagmiddag. Het zondagmiddagcafé. Elke zondagmiddag natuurlijk van 12 tot 6. Maar nu live op locatie. Fabriek Magnifique. Like a sound.

Ah, mensen proberen elkaar af en toe een beetje bang te maken, een beetje gek te maken. Maar we trappen er niet meer in natuurlijk. Toontje Lager en Erik Meesie. Volgens mij hebben hun er ook ondertussen een punt achter gezet. Een paar jaar terug hebben we ze nog live mogen zien. En dit heet Ben jij ook zo bang? Het is zondagmiddag en het is gezellig. En we hebben hele goede muziek voor je. OSC.

Ja, hij had een gedeelde bijnaam samen met Johnny Cash. Hè? Want hij was ook een beetje de man in black. Altijd in zwart gekleed. En zelfs de zonnebril. Ja, die had hij ook altijd op. Roy Orbison en California Blue. Zomerse klanken op zomerse temperaturen. Fabriek Magnifique. Zometeen 3:30. Dat begint bij Tony Strandje Still Working.

Dat is het beste wat je kan doen. En zeker met deze temperaturen moet je het allemaal gewoon lekker vrolijk houden. Een en al gezelligheid hier bij OSR 920. Natuurlijk nog steeds Fabriek Magnifiek. Ik zat even te kijken in het programma voor het Natuurspeelpark vanmiddag. Even kijken. 3:15 zo meteen op de speelplaats. En een workshop van Circus Connecta. Dus daar kan je ook nog naartoe. En zojuist is begonnen bij Tony Strandje Still Working. Dus allemaal activiteiten die bezig zijn of net gaan beginnen hier bij Fabriek Magnifiek. Ja, we zeggen wel eens, je hoort bij ons, maar wij zeggen, je kan gewoon niet om ons heen.

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Ja, doet het ook goed op feestjes en partijen hoor, deze Saak Noël en Loca People, oftewel what the fuck. Ah, feestjes? Ja hoor, je kan ons ook bellen voor een feestje, Leo. Dan komen wij wel even hele bak met singles mee en zo gaan we lekker plaatjes draaien. Ach, en er is ooit een Nederlandse vertaling gemaakt toen de tijd op Britt Dekker zelfs nog. Die noemde het ook what the fuck. Nou, gelukkig bleef het daarbij, want als zij nog meer Nederlandstalig gaat zingen, ik weet niet of het allemaal wel goed komt. Nederlandstalige muziek is leuk, moet wel een bepaalde kwaliteit hebben. Je had maar bij

Ja, hij gooit het eruit inderdaad. Muziek van de Talking Heads. Werd goed geraden door degene die net voorbij kwam. Die keek maar. Is dit de Talking Heads? Jazeker zijn dat de Talking Heads. En Slippery People hoor je. Eens even kijken. Nog een paar plaatjes voor mij. En daarna Leo. Nou, die had al een hele playlist voorbereid, joh. Iets waar ik me nooit bezig hou. Voorbereiding. Doen we niks aan. Nog even.

Macy Gray en haar grote I try to say goodbye. Nou, dat valt nooit mee. Zeker vanmiddag niet met al die mensen hier tijdens het evenement Fabriek Magnifiek. Ik weet nog wel, vroeger als je ergens was en je wilde naar huis, dat je moeder zei, ga iedereen maar even een handje geven. Nou, ik zeg, dan ben je wel even bezig hier, hoor. En dat met die duizenden mensen hier allemaal op het terrein. Ik zeg, veel plezier met Leo zometeen. Do be gray. That's my love.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Beeland. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige renden twee mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevense baan in Milhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. Hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle. Er vielen geen gewonden. De verhuizing van afvalinzamer Blink in Helmond is vertraagd, wat een extra kostenpost van 3,8 miljoen euro oplevert. De Omgevingsdienst verstuurde de benodigde kapvergunning pas op 27 februari. Hierdoor kwam de toestemming per post pas op 3 maart binnen, te laat om nog te kappen. Van 1 maart tot 1 september mag er vanwege natuurbeschermingsregels niet gekapt worden op het nieuwe terrein aan de Beemdweg. Gevolgens dat Blink langer moet huren en de bouwplannen tot eind volgend jaar worden uitgesteld. Blink is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten, waaronder Geemert-Bakel en Laarbeek. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy-mars. Twee dames van Runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmi Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende 4 daags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
5: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
7: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifiek, wordt u aangeboden door Travel Counselors Rijswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
1: Welkom, dit is een nieuw uur.
8: OSR 920, zondagmiddagcafé.
1: Leo de Blanc.

De zomerse klank op de zondagmiddag bij OSR 920. Je hoorde José Los Reyes en Lai Lola uit 1977. We staan op Fabriek Magnifiek. Lekker aan het parklaantje. En we zijn niet alleen, want wil je ons horen, wil je ons zien en wil je ons voelen, dan heb ik daar 3 mensen zitten. Die zijn er helemaal klaar voor. Het kost 1,50 en de knuffelen kost 2,50 bij Berg.

Lekkere muziek op de zondagmiddag. Skylark. Wildflower, een beetje zwoele muziek. Het is 31 graden. Boze OSR 920. We staan in de fabriek Magnifique hier in Veghel. En het is werkelijk heerlijk om te zien wat hier allemaal voorbij komt. Dit is First Aid Kit. My Silver Lining.

Dealer's Wheel met voorman Jerry Rafferty. Het heet de Star. Zomerse temperatuur, het is 31 graden, meneer. En we hebben geluk dat er een windje staat. We zijn te gast bij Fabriek Magnifiek met het zondagmiddagcafé van OSR 920. En normaal gesproken doen we dat op zondagmiddag altijd met plaatjes. We doen de singeltjes draaien, maar dat is een beetje lastig hier. En dan doen we vandaag alles vanuit de computer. Dit is de Love and Spoonful uit 1966. Dit is Summer in the City.

Gisteravond stonden ze nog op het hoofdpodium hier bij Fabriek Magnifique. En vandaag hebben we de allernieuwste single van RK de Veulkoepers. Hey. De Negelandtier ergens uit de jaren 70 volgens mij. De was Summer in the City uit 1966 van de Love and Spoonful. 31 graden. Gelukkig staat er een beetje fris windje, meneer. Lekker nou, hè? Lekker met het fris windje, dat bedoel ik. De muziek van een hele andere orde is deze van Boney M. Een beetje parodie werd het gemaakt op het nummer Dance with the Devil van Gozy Powell. 1978, dit is Boney M en Rasputin.

muziek. Amy Winehouse hoorde en Valerie samen met Mark Ronson. En daarvoor Rasputin van Boney M. En ook Bobby Farrell is niet meer onder ons. Fabriek Magnifique deze middag. Nog tot 6 uur zijn we live bij je met OSR 920. En ik zie Ben en Pedro zitten heel verdrietig te kijken. Want er zijn nog geen mensen geweest die ze aangeraakt hebben. Ze hebben nog geen knuffels uit mogen delen. Dus, ik zie 2 kanshebbers aankomen. Dat gaat helemaal goed komen. Dit is de suite. Het heet Fox on the Run.

Dan ik een beetje muziek van voor de vierdaagse, een beetje van die marsmuziek eigenlijk. Hè? Mensen die al een paar dagen hier rondlopen, die heel druk bezig zijn om iedereen te voorzien van water als het fout gaat. Dat zijn de mensen van de EHBO en die hebben echt een hele zware taak, want die lopen de hele dag over het terrein in. Dat mag wel eens gezegd worden, dacht ik zo. Je hoorde Portugal The Man en dat heette de nummer Feel It Still. En daarvoor, wat zat er daarvoor eigenlijk? Hele goeie, ik weet het niet. Is ook niet nodig, we draaien lekkere muziek hier bij OSR 920. Dus de Creedence Clearwater Revival en Proud Mary.

Tom Cochran, zo heet de man. En het nummer dat heet Life is a Highway. Het lijkt het hier ook wel een beetje op met al die mensen op Fabriek Magnifique in Veghel zijn we live. Dat betekent ook dat vanmiddag geen singeltjes draaien, maar gewoon vanaf de computer doen. Want ja, die singeltjes in deze hitter is echt helemaal geen doen. Life is a Highway en daarvoor Proud Mary van Ike en Tina Turner. Dit zijn de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Beeland. De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt naar de Aarlense visvijver aan de Grootelse Heide in Bakel. Omstanders hadden gemeld dat daar een zwemmer na een duik niet meer boven water was gekomen. Brandweer en politie startten direct een intensieve zoektocht. De brandweer zette hierbij een speciale onderwaterdrone in en duikers uit Den Bosch kwamen ter plaatse. De meerdere eenheden waren intensief met de zoektocht bezig. Met behulp van de onderwaterdrone werd de zwemmer binnen 5 minuten gevonden. Helaas bleek de man al overleden te zijn. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy-mars. Twee dames van runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmi Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende 4-daags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. De gemeenteraad van Boekel heeft een belangrijk besluit genomen over de vertegenwoordiging van de gemeenten in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens een openbare vergadering werden 4 vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen. Dit besluit zorgt ervoor dat Boekel adequaat vertegenwoordigd wordt op cruciale overlegtafels. De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van het Brabant Historisch Informatiecentrum, evenals in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder buitengebied Economie en Financiën is daarbij zijn plaatsvervanger. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifiek, wordt u aangeboden door Travel Counselors Reiswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Geemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920, zondagmiddagcafé.
0: Leo de Blanc.

OSR Zondagmiddagcafé is begonnen. We zijn live tot 6 uur hier op Fabriek Magnifique in Veghel. We staan in de parklaan, er komen mensen links voorbij, die gaan naar rechts, die komen terug. Het is erg warm, 31 graden, maar het plezier is er niet minder om. Het is supergezellig. Je hoort Harpo en Movie Star uit 1975. We hebben dan met Belinda Carcel. Dit is Circle in the Sand.

De Strops uit 1972 en Part of the Union. En de Union wil eigenlijk zoveel zeggen als de Engelse vakbond. Dus zo was het toch, Peter? Hè? Ja, daarvoor. En daarvoor Belinda Carlisle en Circle in the Sand. En ook dit is erg mooi. Dit is Coldplay en Talk. OSR in de middag. OSR 920. We zijn bij je tot 6 uur. Met het Zondagmiddagcafé.

In de eerste helft van de jaren 70 hadden ze ontzettend veel hits in Nederland. De Schotse formatie Middle of the Road met die mooie blonde zangeres. Hoe heet die ook weer? Sally nog wat, hè? Ja. Sacramento hoorde je uit 19, volgens mij was het 73. En daarvoor hoorde je Talk van Coldplay. En ook dit is een aparte plaat. ABBA die heeft hem nooit uitgebracht in Nederland, maar het werd wel een grote hit. Wat is te maken met rechten, volgens mij? Dit is on en on en on en on en on en on van ABBA. Fabriek Magnifiek, daar zijn we te gast. Tot 6 uur met het zondagmiddagcafé op OSR 920. Lekker dat je voorbij loopt. Het is 31 graden, dus hou er de moed in.

James Morrison en The Wonderful World. En daarvoor On and On and On van ABBA. Een plaat die eigenlijk nooit in Nederland uitgebracht werd, maar het werd wel een hele grote hit in het buitenland. Juist een paar mensen van de EHBO en het viel gelukkig allemaal mee vandaag. Ze hebben weinig hoeven doen, ze lopen rondjes en ze zijn er natuurlijk voor jullie. Als je niet lekker voelt, ga naar de EHBO-tent. Dus zijn de Bee Gees, OSR 920, zondagmiddag café. Tot 6 uur zijn we live op Fabriek Magnifique hier in Veghel.

lekker opzwepende muziek. OSR 90920. Het zondagmiddagcafé, we zijn bezig aan het laatste half uurtje ongeveer. Door de Edwin Collins. Het nummer dat heette A Girl Like You. Daarvoor de Bee Gees uit 1980 en Tragedy. En we gaan verder met deze uit 1966. Het zijn de Monkees. Met Michael Neesmith. Het is The Last Train to Clarksville.

prachtige stemgeluid van Adele, Rolling in the Deep hoorde je. En daarvoor in 1966 The Monkees en The Last Train to Clarksville. We zijn bezig weer aan het laatste kwartiertje van het OSR 920. Het muziekcafé op de zondagmiddag. Volle bak, we schakelen over naar podium A, want er zijn live The Waters. Even kijken of dat het lukt, jongens. Ah ja, daar zijn ze.

Die van Crosby, Still, Nash & Young. Past ook wel een beetje in de sfeer. Zo lekker, zo broeierig warm. Het is 31 graden. We zijn bezig aan de laatste 10 minuten van het OSR 920. Zondagmiddagcafé. Live vanaf Fabriek Magnifiek hier in Veghel-Jolder. Seals & Croft en Summer Breeze. En daarvoor hoor je The Walkers live vanaf het A-podium met Taboo. Dit was gisteravond. Zijn de Bay City Rollers. Echt waar. Saturday Night.

Dan was dat een mooie film hebben in 1980, hè? The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Hoor die uit de gelijknamige film uiteraard. Een beetje zitten we tegen het nieuws van 6 uur aan te hikken. Daarom eerst nog eventjes deze van Kid Rock. Dit is All Summer Long.

0: Dat is Sweet Home Alabama. Had je het mis? Het was Kid Rock en All Summer Long. En ze gebruikt een heel klein stukje van Lynyrd Skynyrd. En dat heet inderdaad Sweet Home Alabama. OSN.
1: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het klein orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe Dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
8: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Nou, dit liedje was wat in die tijd. Man, man, man. Er waren heel veel verschillende versies. Kwam dik op nummer 1. En het was wel een aparte plaat nog steeds. Paul Hardcastle en 90.
1: Paul van Beek.

voor degene die een lazy Sunday achter de rug hebben. Lekker zeg. Alexia Doe La La La, dat is zo'n gevoel dat je een beetje laat meevoeren met het ritme van deze dag. De avond is gevallen. De avond van 12.07.26. OSR 920. De laatste uren van je weekend met Mando Jao.

Prachtige stem. De man in kwestie, Joe Dolan. En Make Me an Island op OSR 920. Want jij hoort bij ons. Ja. Wil je alles over ons weten? Check de website www.osr920.nl.

toontje lager. En ben jij ook zo bang? Die hoor je hier op de radio. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons met de best hits onderweg. Zometeen de neefjes van Michael Jackson, die ooit een grote hit hadden. 3T, daar heb ik het over. Je hoort ze straks na Earth, Wind and Fire. Oftewel, The Elements of Life. Ah, oh, lekker. Daar word je toch heerlijk rustig van. De ideale zondagavond muziek tijdens de barbecue. The Shining Star.

Een vergeten plaatje? Zeg ik het zo goed? Dada, The Uncertain Smile, 3T's en Stuck on You, de hits van OSR 920. Op een zondagavond, na een warme zondag, sterker nog, na een warm weekend. En de temperaturen blijven voorlopig nog lekker hoog.

0: machine.
1: Ja, je kent ze wel van die feestjes. Dat die gekke tante van jou ineens op de dansvloer staat te swingen. Bij James Brown. Ja, herinneringen hier komen naar boven. Sex Machine op de radio. Daarvoor Willy William en Ego. Die was ik ook vergeten. En dan is het leuk dat je af en toe gewoon verrast wordt door de playlist van OSR 920. Sandy Shaw straks met Puppet on a String.

Wat een vrolijkheid van Sandy Shaw. Puppet on a string. Oftewel, ja, weet je nog? Ja, een soort van, hoe heet dat? Zo'n pop aan draadjes. Ja, daar hebben ze in Nederland ook een woord voor. Maar ik kan het echt niet vinden vandaag. Toch een beetje een vermoeiende zondag geweest. Ja, inderdaad. En je drinkt een drankje erbij. En, ja, je weet precies hoe het gaat, hè? Het is alweer bijna 7 uur. Benson Boone op de radio. Met The Time of My Life.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse

Kensington, inmiddels met een nieuwe samenstelling. Die heb ik vorig jaar gezien op een festival. Ja, ik vond ze zeker zo goed. Sommige mensen die missen Eloy. En die heeft solo wat dingen geprobeerd. Maar dat wil vooralsnog niet lukken. Straks Paul Simon. Me and Julia down by the schoolyard. Maar eerst hoor je Mariah Carey.

wel een hele goede productie. En dat zetten wij in Nederland al een beetje weg als een soort van foute muziek. Maar is dat eigenlijk wel zo? Nee toch? Je hoorde Modern Talking en Brother Louie en daarvoor Paul Simon. Me en Julio down by the schoolyard hier op de radio. Omdat het leuk is om je mee te nemen met de vrolijkheid van de zondagavond. Tijdens de barbecue geniet je van OSR 920. Straks Eric Clapton, Cocaine, Culture Bleed met een gevoel van de jaren 90. Na

Eric Clapton en Cocaine op OSR 920. Want jij hoort bij ons. Leuk om je mee te nemen met de best hits aller tijden. Ja, toch? Wil je trouwens wat toevoegen aan de radio? Vind je het leuk een liedje aan te vragen? Of is er een liedje dat je totaal bij ons mist? Laat me weten. studio@osr920.nl. Nu, helemaal terug naar de 90's.

Watch It Bleed en Got To Get It. Lekker, lekker, lekker herinneringen die even naar boven komen drijven. Het is leuk om je even vast te houden aan de jaren 90. Er zijn tegenwoordig nog wat leuke feestjes her in de weg. Waar de jaren 90 opnieuw worden gevierd. Ja, daar kun je me ook wel eens vinden hoor. Straks, ja, de ABBA's komen nog op de radio. En nu Gladys Knight en de Pips.

Soms hoeft het leven helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Gewoon met je handen klappen. Sia op de radio. OSR 920. Met de beste gouden ouwe. De allerbeste gouden ouwe. Want ja, zeg je ABBA, dan heb je altijd prijs. Money, money, money.

eigenlijk altijd ook even terugdenken aan het feit dat onze ochtend-dj Ronnie Thijssen druk bezig was met zijn politieke ambities op dat moment. Heeft hij een heel leuk liedje laten maken op de tekst van Abba's Money Money. Ja, en dan zeg je Ronnie, ja, dan snap je ongeveer wel hoe dat werkt. Hè? Hartstikke mooi. Het is trouwens alweer bijna 8:00. Straks Jorg Keijne, vanavond Kees nog op de radio. En ik ben er volgende week zaterdag weer.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichterlaaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, waarna de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet,
1: of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Japanse duizendknoop hoort in de grijze container. Deze invasieve plant verspreidt zich razendsnel en veroorzaakt schade aan woningen en infrastructuur. Zelfs een klein stukje wortel of stengel kan uitgroeien tot een nieuwe plant, waardoor tijdige en juiste aanpak cruciaal is. Heeft u deze plant in uw tuin? Meld dit dan via de website van Gemert-Bakel. Trek of steek nieuwe scheuten direct uit en verwijder zoveel mogelijk wortels. Doe de plant vervolgens in een goed afgesloten vuilniszak. Deze zak gooit u bij het restafval, in de grijze container. Gooi de Japanse duizendknoop niet in de groene container, op een composthoop of in een groenkorf. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, waarna de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikston. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, maar na de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.
4: Een mooie afsluiting van een mooi weekend. OSR Live. Dat is toch wel weer heel leuk om te zien. Je collega's aan het werk. En werk, hobby en leuke muziek horen natuurlijk. Het is even over 10 en welkom. Dit is het Platen ABC. We hebben de deur weer netjes voor je open gedaan. En gaan weer een mooie wandeling maken door dat mooie archief van OSR 920.

Die de band kennen in 1978. Toen kwamen ze met een album uit, The Nits. En Tutti Ragazzi was hun eerste nummer. En het was nog een heel ander nummer dan wat we later van hen gewend waren. En dat kwam mede doordat Robert-Jan Stips zich bij de band voegde. En toen kreeg de band toch een eigen geluid. En maakte ze prachtige muziek. En ik ken dat EP'ken nog voor de geest halen waar Nespio en No Sketches of Spain op stonden. En daarna hebben ze heel veel mooie nummers gemaakt. Het nummer wat je aan het begin hoorde, Adieu Sweet Bano, werd geproduceerd door Jaap Egmond.

Maarten Petersorie en een man met een lange staat van dienst. 2 jaar gezeten bij niemand minder dan Frank Boeien. En daarna heeft hij gespeeld met Margriet Eshuis, Rob de Nijs, Lisbeth List, Ida de Nijs en zelfs, ja, Willeke Alberti. En hij heeft ook zelf mooie nummers gemaakt. Je hoort er één van.

1975 lag de carrière van de Four Seasons een klein beetje op hun gat. Totdat Bob Gaudio, een van de leden van de band, zei van nou, we moeten het over een hele andere boeg gooien. De band werd een beetje door elkaar gehusteld, een hele andere samenstelling. En er kwam een heel mooi album, Who Loves You. En die single werd ook meteen een comeback single.

links van me kijk, dan kruipen we langzaam naar de klok van 11 uur. En dat betekent dat wij hier een hele korte rustpauze in lassen. Zometeen na 11 nog een uur lang. Dat mooie struinen en dat mooie archief van OZ 920. Oftewel deel 2 van het Platen ABC. Tot zo!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikstel. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. Het dorpsplatform Arle-Rikstel zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Het platen ABC.
0: Kees van Kooi.

Ze is nog steeds productief. En een van de best betaalde artiesten ter wereld. Kun je nagaan, Madonna. En er werd heel veel van gezegd dat ze niet live zong. En ook niet kon zingen. Ja, moet je zelf maar een oordeel over vellen, toch? Welkom terug. Dit is deel 2 van het Platen ABC op OZN 920. Wij gaan weer verder lekker struinen. En dat mooie archief van OZN 920.

Geen idee. Het leuke is dat de single van de volgende band ook dezelfde titel heeft. Het nummer is geschreven in 1969 door niemand minder dan de bassist van de band, Anders Muren. En werd een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Maar liefst 4 weken lang.

hoort hem niet zo heel veel meer op de radio en toch is het een hele leuke single. Why Don't You Write Me van Simon & Garfunkel en kwam van dat hele mooie album Bridge Over Troubled Water uit 1970. En daar zijn maar liefst 25 miljoen exemplaren van verkocht.

Het was zijn grote doorbraak in Nederland. En het liedje is op zich leuk. Maar de grote doorbraak had hij toch wel te danken aan die videoclip die eraan verbonden zat. En daarmee heeft hij ook een prijs gewonnen, namelijk in 1991 alweer. De MTV Video Music Award werd toen nog uitgereikt. En het zorgde ervoor dat dit zijn eerste nummer 1 hit werd. Dus Go Idee en Wiggle and Giggle All Night. Zal het maar niet doen. Je doet geen oog dicht.

Het is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen. Ik dank jullie hier voor de aanwezigheid en jullie thuis voor het meewandelen. De deur gaat weer een week dicht. En volgende week zondag, dan om 10 uur, openen we weer netjes de deur voor je van het mooie archief van OZR 920. Maak er een hele mooie week van. En tot volgende week zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe Dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. De Dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De Heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikstel. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. Het dorpsplatform Arle-Rikstel zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.